0: 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. In opdracht van Enexis Netbeheer gaat aannemer Hurkmans het stroomnet in Bakel uitbreiden. Dit is hard nodig. Het stroomnet raakt snel voller en overbelast. Op veel huizen liggen zonnepanelen en dan rijden steeds meer elektrische auto's. Het huidige stroomnet is hier niet op ingesteld. Daarom wordt het stroomnet proactief verzwaard. Er komen 24 nieuwe elektriciteitshuisjes en nieuwe kabels in bijna elke straat in Bakel. Hiermee wordt de stroomvoorziening veilig en betrouwbaar. De inloopavond hierover is op dinsdag 1 september van 6 tot 8 uur in het parochiehuis in Bakel. Labeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studie of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkomindehuiskamer.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. De rechtbank heeft geoordeeld dat de eigen bijdrage die reizigers betalen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer toekomen aan Labeek en Gemelt Baker en niet aan taxibedrijf Van Helvoort. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat slechts in één specifiek geval de eigen bijdrage van een meereizende sociaal begeleider expliciet aan de vervoerder toekomt. Een aanwijzing dat de overige eigen bijdragen dus naar de gemeente toe gaan. Met deze uitspraak heeft de rechtbank het standpunt van de gemeente gevolgd. Van Helvoort dient de daadwerkelijk ontvangen eigen bijdrage aan de gemeente af te dragen. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zowel de internationale spanningen als het bereiken van de grenzen van ons huidige landelijke energienet, vragen om een herijking van de afspraken in de regionale energiestrategie de RES 1.0. Daarom heeft de gemeente Labeek de startnotitie RES 2.0 MRE vastgesteld. In deze notitie worden binnen de metropoolregio Eindhoven afspraken gemaakt om gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem dat optimaal bijdraagt aan onze ruimtelijke en economische groeiopgave en onze ambities voor schone en hernieuwde energie binnen een circulaire economie. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. Labeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkominhuiskamer.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Laarbeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkomindehuiskamer.nl. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. In opdracht van Enexis Netbeheer gaat aannemer Hurkmans het stroomnet in Bakel uitbreiden. Dit is hard nodig. Het stroomnet raakt snel voller en overbelast. Op veel huizen liggen zonnepanelen en dan rijden steeds meer elektrische auto's. Het huidige stroomnet is hier niet op ingesteld. Daarom wordt het stroomnet proactief verzwaard. Er komen 24 nieuwe elektriciteitshuisjes en nieuwe kabels in bijna elke straat in Bakel. Hiermee wordt de stroomvoorziening veilig en betrouwbaar. De inloopavond hierover is op dinsdag 1 september van 6 tot 8 uur in het parochiehuis in Bakel. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zowel de internationale spanningen als het bereiken van de grenzen van ons huidige landelijke energienet, vragen om een herijking van de afspraken in de regionale energiestrategie de RES 1.0. Daarom heeft de gemeente Labeek de startnotitie RES 2.0 MRE vastgesteld. In deze notitie worden binnen de metropoolregio Eindhoven afspraken gemaakt om gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem dat optimaal bijdraagt aan onze ruimtelijke en economische groeiopgave en onze ambities voor schone en hernieuwde energie binnen een circulaire economie. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Listen to the Music ken je wel van de Doobie Brothers. Nou, dit waren ze ook, maar dan met een nummer wat minder bekend is bij het grote publiek. The Eyes of Silver. We kijken terug naar het weer van 20 jaar geleden. 2006 op deze dag, hoe was het toen? Het was zonnig en warm met een lichte bries. De maximumtemperatuur bereikte 27 graden. De minimumtemperatuur was 16. De wind die kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

of the Heart met Nicky French. En wat hadden we nog meer? Danny Vera inderdaad met de rollercoaster hier op Overzijde 920. Fijn dat je bij ons bent op deze vroege ochtend. Donderdag 20 augustus alweer. De zomer vliegt voorbij, hè. Gaat snel. Voor de ene is dat fijn, voor de andere is dat jammer. Misschien ben je nu op vakantie. Veel plezier, waar je ook bent of wat je ook doet. Dit is Cole.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Unchange My Heart met Joe Cocker op OSR 920. We gaan naar het archiefnieuws. Muzieknieuws is dat in juli 1977 brengt Connie van den Bos de cd Licht en Schaduw uit. En daarop staat onder meer dit nummer. Misschien ken je dit nog, niet Jackie van den Hoek, ook niet een Roosje, maar Roosje. Maar weet je wat we doen?

0: may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
1: San Quentin, toch applaus is voor Johnny Cash, wel verdiend voor de beste man. Conny van den Bos, hoor je daarvoor. We zijn 920 elke dag bij je via FM DAB+, slimme speakers, het internet, met onder meer UB40.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. In opdracht van Enexis Netbeheer gaat aannemer Hurkmans het stroomnet in Bakel uitbreiden. Dit is hard nodig. Het stroomnet raakt snel voller en overbelast. Op veel huizen liggen zonnepanelen en dan rijden steeds meer elektrische auto's. Het huidige stroomnet is hier niet op ingesteld. Daarom wordt het stroomnet proactief verzwaard. Er komen 24 nieuwe elektriciteitshuisjes en nieuwe kabels in bijna elke straat in Bakel. Hiermee wordt de stroomvoorziening veilig en betrouwbaar. De inloopavond hierover is op dinsdag 1 september van 6 tot 8 uur in het parochiehuis in Bakel. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Klare wakker.

Talk of All, de USA met het simpele einde. Yeah. En dat 87 keer. Middle of the Road was dat. Welkom terug bij Klaarwakker. Boven zijn 9-2-0. Straks kijken we weer in de top 1000. We hebben 2 van 1. En we hebben ook Carol Emerald.

0: blijft toch mooi dit, hè? Heerlijk. Met die apotheose aan het einde. Music met John Miles hier bij ons. En dan is het weer tijd geworden voor twee nummers van, dit keer Barry White. Je hoort straks You're the First, the Last, My Everything. En we beginnen met Never, Never Gonna Give You Up.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

prachtige stemgeluid van Barry White hier bij ons. You're the first, the last, my everything and never, never gonna give you up. Oftewel, nou, we geven je gewoon nooit op. Dat is vrij simpel vertalen natuurlijk. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920 met de hits van toen, de hits van nu en het minder bekende

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. In Hogezand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

0: voor de fans. En die zijn er zeker een heleboel nog steeds. Jefferson Airplane en Somebody to Love. En Umboza daarvoor en Sunshine, de zon die schijnt.
1: Top 1000.
0: De zon die schijnt in die muziek natuurlijk. Hè? Ja, de top 1000 inderdaad, daar kijken we in. De Pet Shop Boys vind of Daar, It's a Sin, 1987 komt voorbij. Pet Shop Boys namen dit nummer op in een studio in Londen. De tekst die gaat over de schuldgevoelens die Neil Tennant voelde op de katholieke school. Het nummer verscheen op hun album Actually. De band gebruikte een synthesizer voor het dramatische geluid.

Ja, niet met je ellebogen werken, maar gewoon de groep elbow. En Magnificent Pet Shop Boys is er zin ervoor ook nog uit onze top 1000 van dit jaar. En dan nu een man die ook op vinyl te vinden is, F.R. David en Words.

Oh, Carolina en Shaggy, even wat even met Wurz ook nog. En zo zijn we aan het einde gekomen van Klaarbakker voor vandaag, voor deze donderdag. Morgen vrijdag, de laatste dag, dan hebben we ook het instrumentaaltje, zijn verhaaltje weer. Goed, dat is pas morgen. We maken eerst deze dag vol. Dat doen we straks met de Muziekfabriek. Veel plezier met dat programma en alle anderen. En graag weer tot morgen.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. In opdracht van Enexis Netbeheer gaat aannemer Hurkmans het stroomnet in Bakel uitbreiden. Het is hard nodig. Het stroomnet raakt snel voller en overbelast. Op veel huizen liggen zonnepanelen en dan rijden steeds meer elektrische auto's. Het huidige stroomnet is hier niet op ingesteld. Daarom wordt het stroomnet proactief verzwaard. Er komen 24 nieuwe elektriciteitshuisjes en nieuwe kabels in bijna elke straat in Bakel. Hiermee wordt de stroomvoorziening veilig en betrouwbaar. De inloopavond hierover is op dinsdag 1 september van 6 tot 8 uur in het parochiehuis in Bakel. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de eigen bijdrage die reizigers betalen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer toekomen aan Labeek en Gemelt-Baken en niet aan taxibedrijf Van Helvoort. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat slechts in één specifiek geval de eigen bijdrage van een meereizende sociaal begeleider expliciet aan de vervoerder toekomt. Een aanwijzing dat de overige eigen bijdragen dus naar de gemeente toe gaan. Met deze uitspraak heeft de rechtbank het standpunt van de gemeente gevolgd. Van Helvoort dient de daadwerkelijk ontvangen eigen bijdrage aan de gemeente af te dragen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Uit hun printperiode de Rolling Stones, brug de jaren 60 en it's all over now. Nou, toen begon het pas en ze doen het nog steeds. Jason Donovan and Too Many Broken Hearts in the World. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer donderdagochtend. Het is weer zo'n heerlijke ochtend. Als je dan buiten zit en je denkt van, ah, eindelijk is het even niet zo heel erg heet. En een buitje, ach, de tuin die bloeit ervan op en die vindt het fantastisch dat het al regent hier en daar. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, terwijl er steeds meer worden opgericht. En Maarten van der Weijden vervolgt zwemtocht na dagje rust vanwege ziekte. Tot de 12 uur, muziekfabriek, plaatsen verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Ach, dat is altijd hetzelfde. Alleen de berichten zijn anders natuurlijk. En de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: Velvet uit de jaren 80 was dat. Ronettes en Be My Baby. Vandaag komt er soms de zon tevoorschijn, maar met enige regelmaat komt het ook tot een felle bui. Ook onweer is daarbij mogelijk. Het wordt maximaal rond de 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vrijdagmorgen dus zijn er ook nog enkele forse buien mogelijk. En in het weekend is het vaker droog. Ook dan wordt het in de middag niet veel warmer dan een graad of 21.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Dit was toch Traffy Deutscher uit de jaren 60 met Marmor Stein und Eisenbricht, maar dan in de versie van Mixed Emotions en ook een wat ander nummer, You Want Love. Ja, Aretha Franklin, the Queen of Soul, and I say a little prayer for you hier op de nummer 1. Dit is OSR. Goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Mika, relax, take it easy.

Nog eens ooit overgedaan door Undercover in een soort disco-versie, maar dit is toch wel het mooiste. De originele van Gary Rafferty, bijna 6 minuten lang en Baker Street. Relax, take it easy met Mika. Tot het nieuws, Pussycat, doing La Bamba.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Drie dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren. Veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. De rechtbank heeft geoordeeld dat de eigen bijdrage die reizigers betalen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer toekomen aan Labeek en Gemelt-Bakelen en niet aan taxibedrijf Van Helvoort. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat slechts in één specifiek geval de eigen bijdrage van een meereizende sociaal begeleider expliciet aan de vervoerder toekomt. Een aanwijzing dat de overige eigen bijdragen dus naar de gemeente toe gaan. Met deze uitspraak heeft de rechtbank het standpunt van de gemeente gevolgd. Van Helvoort dient de daadwerkelijk ontvangen eigen bijdrage aan de gemeente af te dragen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakelen, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Namens mijzelf, Nick Kamen.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag komt soms de zon tevoorschijn, maar met enige regelmaat komt het tot een felle bui. Het wordt maximaal 21 graden en zo blijft het voorlopig. Ach, we hebben een heleboel zon gehad. Een paar dagen wat minder, geeft ook niks. Toch? OSR 920, jouw vriendje. Je kent ze van Everlasting Love. Ditmaal A Day Without Love. Doe met Love Affair.

Ah, het blijft zo'n lekker vrolijk nummer, hè? Elton John samen met Kiki D en Don't Go Breaking My Heart, Tiffany and I Think We're Alone Now. Tijd voor de weekend. I can't feel my face.

0: En dit was het moment dat alle instrumenten eraan gingen. Alles werd gesloopt op het podium. En dat was, ja, dat hoorde een beetje bij de act natuurlijk. The Who and My Generation. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het heeft me eerlijk gezegd best wat moeite gekost, maar ik ben toch maar naar je toegekomen om je te zeggen hoe...

erg het me spijt. Tja, nu pas begin ik me te realiseren hoe geweldig ik je vind. Ik moest je gewoon weer zien en je vertellen dat ik je heel hard nodig heb in mijn leven. Misschien moeten we gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Jij vertelt me dan weer je geheimen en vraagt me alles wat je van me weten wilt. Alsof we elkaar nog maar net kennen. Eigenlijk is het allemaal mijn schuld dat we nu niet meer samen zijn. Ik was veel te veel met andere dingen bezig. En daardoor vielen de puzzelstukjes in onze relatie niet in elkaar, maar gleden juist verder uit elkaar. Dan had ik je maar vaker gezegd hoeveel ik om je geef. Dus kom alsjeblieft bij me terug en zeg me dat je nog steeds van me houdt. Hopelijk komt er ooit een moment dat je me weer net zo betovert als in het begin. Ik weet ook wel dat het niet makkelijk is, dat zal iedereen met me eens zijn. Maar ik had niet verwacht dat een relatie zo moeilijk zou zijn. Je moet bijna een wetenschapper zijn om alles te kunnen begrijpen.

Ach, zo'n lekkere dansknijter uit de jaren 80. Delegation en Put a Little Love on Me. René Schuurmans. En elke keer als ik haar zie. En we hadden de platen zo vooral met Coldplay en The Scientist. Hier op nummer 1. Dit is OSR 920. Uit de 60s. Animals, bring it on home to me. If you

Phil Collins is Something Happened on the Way to Heaven. Animals and Bring It On Home to Me brengt ons alweer naar het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Met wat leuke berichten heb ik er voor je. De verjaardagskalender, ach, komt allemaal voorbij. Tot het nieuws. Dansen met Rick James en Super Freak.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. In opdracht van Enexis Netbeheer gaat aannemer Hurkmans het stroomnet in Bakel uitbreiden. Dit is hard nodig. Het stroomnet raakt snel voller en overbelast. Op veel huizen liggen zonnepanelen en dan rijden steeds meer elektrische auto's. Het huidige stroomnet is hier niet op ingesteld. Daarom wordt het stroomnet proactief verzwaard. Er komen 24 nieuwe elektriciteitshuisjes en nieuwe kabels in bijna elke straat in Bakel. Hiermee wordt de stroomvoorziening veilig en betrouwbaar. De inloopavond hierover is op dinsdag 1 september van 6 tot 8 uur in het parochiehuis in Bakel. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, Of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: periode van Doe Maar. Een van de laatste die ze destijds maakte. Doe Maar en Één Nacht Alleen.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag komt soms de zon tevoorschijn, maar met enige regelmatig komt het ook tot een felle bui. Ook onweer is daarbij mogelijk. Het wordt maximaal 21 graden. Goedemorgen, dit is OSR.

Voelt de zomer nog steeds uit de speakers komen met Enrique Iglesias en Rhythm Divine, The Motions and It's the Same Old Song. 20 augustus, vandaag is het Wereldmuggendag. En wat moet je er dan mee doen? Moet je er dan lief voor zijn of zo? Moet je ze tellen? Of je... Nou, het is in ieder geval Wereldmuggendag. Chicago, 25 or 6 to 4.

Hollies and Look Through Any Window. Yalarm and Rain in the Summertime. 20 augustus 1896. Er wordt patent gegeven voor het eerste telefoonapparaat waarmee je zelf een nummer kunt kiezen. En 20 augustus, en dan in 1960, Rudy Karel verschijnt voor het eerst met een show op de televisie bij de KRO.

Vandaag nog even een kwartje hadden we over. Die gooiden we in de jukebox die hier in de studio staat. En dan kwam voorbij Eddie Cochran en de Summertime Blues. Ricky Martin en She Bang. Zo direct na het nieuws. Leon van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Peter en Martin in OSR in de middag. Laatst voor mij, The Church en Under the Milky Way. Maak er een leuke dag van. Spreek je morgen weer. Dag. Sometimes

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 16:00. Laarbeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkomindehuiskamer.nl. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

succesvol waren ze in de jaren 80. De zusjes Monique en Suzanne Kleeman, beter bekend als zijnde Lois Lane. Je hoorde It's the First Time. Het is de eerste plaat na het nieuws in het nieuws uit uw regio van 12 uur. Het is donderdagmiddag. En na 3 uur muziekfabriek is het nu tijd voor Broodje OZR. Dankjewel Ben Verriel, graag tot morgen. Tot 2 uur dus, muziek tijdens de lunch. Dit is Twaddes, we hebben het toch. Middag.

Duitsstalige hit, zojuist van Kraftwerk, de Model, gevolgd door een Nederlandstalige Jaap Reesema, de man nu bekende van de Hermes House Band. En als je voor me staat, inderdaad, dan tijd ook voor een Franstalige, waarom niet? Dit is Johnny Holiday.

EG Daily. En say it inderdaad. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Daarbij ook de weerswachting voor deze donderdag 20 augustus. Daarvoor nog deze van Mac. En het hoge stemgeluid is van Leo Sayer. Dit is Thunder in My Heart Again.

niet had gemogen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website FunCaps, een totaal van 21. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

drie plaatjes zonder praatjes. Je hoorde na Al Green, James T.W. When You Love Someone, gevolgd door Bloem en Eva, mijn moeder vragen. En zojuist hoorde je Taylor Dane, Can't Get Enough of Your Love. Tijd voor een nieuwe plaat. De nieuwe Martin Garrix, bijgestaan door U2. Dit is Fireflies.

Onlangs overleed ze op 79-jarige leeftijd, Jerny Cartman. Maar de herinnering blijft natuurlijk samen met haar Earth and Fire nog eenmaal Love is Life. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur daarna deel 2 van Broodje Overzegger. De laatste lid uur, Grupo Sportivo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn, waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van 40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel, maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De rechtbank heeft geoordeeld dat de eigen bijdrage die reizigers betalen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer toekomen aan Labeek en Gemelt Bakel en niet aan taxibedrijf Van Helvoort. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat slechts in één specifiek geval de eigen bijdrage van een meereizende sociaal begeleider expliciet aan de vervoerder toekomt. Een aanwijzing dat de overige eigen bijdrage dus naar de gemeente toe gaan. Met deze uitspraak heeft de rechtbank het standpunt van de gemeente gevolgd. Van Helvoort dient de daadwerkelijk ontvangen eigen bijdrage aan de gemeente af te dragen. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Wilder en Break My Stride. En na de break van 1 uur zijn we terug dus voor deel 2 van Broodje OSR. Tot 2 uur ben ik bij je op deze donderdagmiddag. Fijn dat je luistert. Broodje OSR. Van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2. Het is licht verteerbare muziek dus. Eet smakelijk. Verder met Lou Reed. Dit is Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA.

blijft een mooi instrument, saxofoon. Alexandra Stan en Mr. Sexo Beat was dat daarvoor, de warme stem van Rag & Bone Man. And what do you believe in? Tijd voor wat Eurodance, ditmaal van vaderlands bodem. Two Brothers on the Fourth Floor, daarmee gaan we verder. Dit is Can't Help Myself.

oude hit van Brad, opnieuw uit destijds succesvol door Boy George, de man die we kennen van de Culture Club. Je hoorde Everything I Own en zometeen hoor je de hoofdpunten uit het radio nieuws. Erbij ook de weersverwachting daarvoor de helaas ons ontvallen Bonnie Tyler.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Brabantse gezelligheid aan de lunchtafel. Ja, regelmatig schuift hij aan. En ja, praat als niemand anders aan één stuk door Guus Meeuwis. En zingen kan hij trouwens ook. En dat deed hij zojuist met Dat komt door jou, een van zijn successen. Zometeen Jane Americans, nu tijd voor Howard Jones. Dit is Live in One Day.

En zometeen slaat hij met zijn drumstok op zijn vingers. Luister. Oh. Live in Color. Mooie plaat. Love Rears Its Ugly Head. Zometeen muziek van de Digimans Band. The Show. Maar de show duurt al 2 uur. Dit is Broodje Overzeggen met nu de nieuwe van Bruno Mars. En hij is leuk.

Little Lion Man, Mumford & Sons. Dat was mijn aandeel voor deze donderdagmiddag. En zometeen verder na het nieuws van 2 uur met OSR in de middag. Geniet van Peter Derksen van Martin Huibers. Morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug met een goed gevulde lunchrol. Voor de laatste aflevering van Broodjes en van deze week alweer. Laatste plaat van mij vandaag uit de jaren 80. De hit van Cock Robin. Tot morgen.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact opnemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. De rechtbank heeft geoordeeld dat de eigen bijdrage die reizigers betalen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer toekomen aan Labeek en Gemelt Bakel en niet aan taxibedrijf Van Helvoort. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat slechts in 1 specifiek geval de eigen bijdrage van een meereizende sociaal begeleider expliciet aan de vervoerder toekomt. Een aanwijzing dat de overige eigen bijdragen dus naar de gemeente toegaan. Met deze uitspraak heeft de rechtbank het standpunt van de gemeente gevolgd. Van Helvoort dient de daadwerkelijk ontvangen eigen bijdrage aan de gemeente af te dragen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Simone achter haar piano en My Baby Just Cares For Me. Daarvoor Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. Donderdagmiddag, dit is OZR in de middag. Ik heet je van harte welkom.
1: Dit

Alex Warren en Fever Dream hoor je hier op Ozer 920. De zon schijnt. Het is momenteel best lekker. Ozer 920, dat is waar je naar luistert. En zometeen heb ik op de radio nog de Dolly Dots en What a Night. Ten eerste deze van Therapy. Gewoon omdat het kan. En dit nummer gaat over de moord op een serveerster genaamd Diane. Zij werd in 1980 vermoord door een seriemoordenaar en

toch wel een van de populairste meidengroepen aller tijden. De Dolly Dots en What a Night. En ze werden ook al de Dotjes genoemd destijds. Goedemiddag, klik bij met OZA 920. Welkom. Met onderweg nog zometeen Raoul Malo. Die overleed vorig jaar op slechts 60-jarige leeftijd. Van de Mavericks komt eraan zometeen. I Said I Love You. Eerst gaan we terug naar de jaren 60. Dit is muziek van de Supremes. La

0: this time.
1: En deze, ja, deze blijft toch aangenaam lekker. Xavier Woods en Follow the Sun. Ozer 920, donderdagmiddag. Zometeen nog verder op hier op de radio. Me love and I do anything for love, but I won't do that. Je hoort hem zometeen na deze van eigen bodem. Goldmans, noodgeval.

De Boys Town Gang, ja, ze waren goed in het reproduceren van de oude hit Sign Sealed, Delivered aan Jonas. Zodat je nog Lucas en Steve op wil dan, na deze fijne van Dr. Hoek, Sylvius Mother. Op pauze.

Until Dawn. Lucas en Steve, Until Dawn. We gaan alweer richting 3 uur. En dat betekent dus straks hier het radio nieuws en ook de regio break. Maar daarin het allerlaatste nieuws wat zich afspeelt in jouw regio.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Laarbeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkominhuiskamer.nl. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de eigen bijdrage die reizigers betalen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer toekomen aan Laarbeek en Gemelt Baker en niet aan taxibedrijf Van Helvoort. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat slechts in één specifiek geval de eigen bijdrage van een meereizende sociaal begeleider expliciet aan de vervoerder toekomt. Een aanwijzing dat de overige eigen bijdragen dus naar de gemeente toegaan. Met deze uitspraak heeft de rechtbank het standpunt van de gemeente gevolgd. Van Helvoort dient de daadwerkelijk ontvangen eigen bijdrage aan de gemeente af te dragen. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Laarbeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via laarbeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact opnemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: John Hiatt en Have a Little Faith in Me. En de zanger, hij is vandaag jarig en mag 74 kaarsjes uitblazen. En daarom hebben we de Reverence en I'll Be There For You. Nou, ik ben er nog voor jou tot 4 uur vanmiddag.
1: Peter Derks.

De zogeheten doo-wop muziek van de Darts hits als Come Back My Love, The Boy from New York City, It's Raining en ook deze Daddy Cool, The Girl Can't Help It. Oh zeg, in de middag, welkom bij de show. Onder andere zometeen naar Korea's die Kill the Cat, Down to Earth. Komt eraan na deze van Dua Lipa. Dit is Houdini. I come

0: Vanaf de Sixties tot vandaag, Josje, allemaal hier bij OZR 920. Aston Gardner en Dyken, The Resurrection Shuffle. Zodat je nog Gnarls Barkley en Crazy. En ook nog de script en Six Degrees of Separation. Beide platen zometeen. Wat dacht je van deze? Klassieker uit de jaren 80, Mr. Mister. Dit is Broken Wings.
1: Ja.

Script en Six Degrees of Separation en andere mooie hits van deze band. Superheroes en Rain bijvoorbeeld. En ja, deze Ierse band, ze komen naar Nederland in het najaar. Op 26 en 27 november geven ze een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam, The Script. Nu op de

En zoals alle dag zijn ze ook vandaag weer met zorg en aandacht voor je uitgezocht. De mooiste liedjes op de radio bij onze Frank Boeien Groep en Paradijs. Zo dat je nog Mary Hopkin, goodbye. En nu eerst muziek van Anna Langley. Ze staat al wekenlang op nummer 1 in de Billboard 100. Dit is Houston, Texas.

Mary Hopkin en Goodbye. En dat is dan voor mij tevens een mooi bruggetje om afscheid van je te gaan nemen. Straks na 4 uur, dan hier deel 2 van OZE in de middag met Martin Herbers. Fijne donderdag, tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt, anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zowel de internationale spanningen als het bereiken van de grenzen van ons huidige landelijk energienet, vragen om een herijking van de afspraken in de regionale energiestrategie de RES 1.0. Daarom heeft de gemeente Labeek de startnotitie RES 2.0 MRE vastgesteld. In deze notitie worden binnen de metropoolregio Eindhoven afspraken gemaakt om gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem dat optimaal bijdraagt aan onze ruimtelijke en economische groeiopgave en onze ambities voor schone en hernieuwde energie binnen een circulaire economie. Labeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkomindehuiskamer.nl. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact opnemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.
5: I'm sorry, I'm weird. I'm sorry I'm not perfect.
6: Sorry I'm too skinny.
7: I'm sorry I talk too much.
6: I'm sorry I'm fat.
5: I'm sorry I'm so sensitive.
6: Sorry my laugh
8: is sorry I'm never enough.
5: Sorry I cry so easy.
9: Sorry I'm so tall.
10: Sorry I'm shy.
11: Sorry I'm so tall.

De Amerikaanse boyband On The Outside bracht er in 2021 een nummer uit. How Beautiful. En geen sorry zeggen. Het gaat allemaal over zelfacceptatie, mentale gezondheid en het doorbreken van onrealistische schoonheidsnormen. We danken Peter weer hartelijk voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Dit is deel 2 tot aan 6 uur met Boozy en Angela.

Rock My Heart. Hathaway had grote hits als What Is Love en Live. En Rock My Heart kwam uit 1994 alweer. Daarvoor hadden we Boosie met Angela. En hier was Coldplay, At Last from the Hunger Games.

Een klassieker van de bovenste plank. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. De plaat duurt op de LP meer dan eens zo lang. 15, 16 minuten lang. En overigens was die van Nina Simone 1964. En ook de Animals hadden er in 65 al een hele grote hit mee. Deze kwam overigens uit 1977. En we hadden ervoor de Monsters of Men met The Little Talks. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst hebben we nog Ottoman en D-I-S-C-O, oftewel The Disco.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Een van de eerste successen van de Zeelandse formatie Raccoon. Ze komen uit Goes, want ja, dat ligt op de Zeeland. En een van de eerste hitsingles die heette Love You More. Op OZR 920, tijd voor Dave, Dee, Dozie, Bikkie, Mick en Titch. En Hold Tight.

Ja, Ram Jam en Black Betty. Hij staat hooggenoteerd in onze eigen top 1000. Je kunt het altijd teruglezen op osr920.nl. En dan staat hij op nummer 987. We hadden ervoor Mick Jagger. Hij had een solo LP uitgebracht in 1985. En die heette She's the Boss. En daarvan kwam de single Just Another Night. Hier is muziek van Van Morrison en The New

0: En nog steeds de lijstaanvoerder van de Nederlandse hitlijsten. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En Van Morrison hadden we vol met The New Biography. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst de editors. Ze stonden nog op het Pinkpop Festival. Het nummer heet Papillon.
1: Make your escape.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt naar verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. Twee VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De twee vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zowel de internationale spanningen als het bereiken van de grenzen van ons huidige landelijk energienet, vragen om een herijking van de afspraken in de regionale energiestrategie de RES 1.0. Daarom heeft de gemeente Labeek de startnotitie RES 2.0 MRE vastgesteld. In deze notitie worden binnen de metropoolregio Eindhoven afspraken gemaakt om gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem dat optimaal bijdraagt aan onze ruimtelijke en economische groeiopgave en onze ambities voor schone en hernieuwde energie binnen een circulaire economie. Labeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkomindehuiskamer.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers. Freeze frame.

De G-Girls Band, met opvolger van Centerfold in de tijd heette Freeze Frame. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze donderdag, de 20ste augustus. Ja. Met de Nederlandse gebroeders Alex en Eddie van Helen. En natuurlijk David Lee Roth. Aanvankelijk zou de groep eigenlijk Mammoet gaan heten. Maar ja, er bestond al een band met dezelfde naam. Vandaar dat het even veranderd moest worden. Het werd gewoon Van Helen. En die was Jump.

De nummer 3 uit de hitlijsten van dit ogenblik kwam van Bausa en het Britse Magnetics. I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats was een hele grote hit. Maar Bob Geldof had geen hekel aan een maandag. Maar het was gewoon het waar gebeurde verhaal. Op 29 januari 1979 opende Brenda en Spencer vanuit haar slaapkamer het vuur op het schoolplein van de Grover Cleveland Elementary School. Met als gevolg 2 volwassenen gedood, 8 kinderen en 1 politieagent gewond. En toen er werd gevraagd naar de reden, toen zei ze nou, I don't like Mondays.

0: Een van de allergrootste hits van de Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En we hadden Extreme met More Than Words. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd hebben we nog iets van Nielsen. En het is ijs en ijskoud.
1: Het is ijskoud.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. De Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Twee VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

Het grote succes voor Lucifer en de Margriet Eshuis. En natuurlijk zat Henny Huisman achter de drums. Maar of dat werkelijk ook zo op de plaat is, dat valt te betwijfelen. Want de producer Hans Vermeulen liet de plaat inspelen door zijn eigen band, de Rainbow Train. Natuurlijk wel met zang van Margriet Eshuis. OSR 920 met All Saints. Die was Pure Shores.

Nona, de Daydream Eyes. En binnenkort gaat ze beginnen met haar clubtour. En die begint ze dan wel op het thuisadres op 12 september in de Pul in Uden. We hadden ervoor The Blessed Union of Souls met Hey Leonardo. We gaan dus even een heel eind terug in de tijd. Een van de oude successen van The Fortunes. And Here It Comes Again. When

uit 1986. It's Immaterial, Driving Away From Home. We hadden daarvoor de Fortunes met Here It Comes Again. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur, na het nieuws en het streeknieuws. Dan volgt het programma De Avond Door met Tom Holland. Met Kees Verkooy, met Peter Boer en Petro Leenders. En Berend Koenders sluit het af tot aan middernacht. Voor de nacht begint. Ik wens je nog een hele fijne avond. En we horen elkaar weer terug morgenmiddag op dezelfde tijd. Tot slot CeeLo Green en Bright Lights en Bigger City.

Thank you.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met 4 gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. 3 lokale bands treden op. De eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De A-

had zomaar een one hit wonder kunnen zijn, deze band. Kiss in the Pink. We hebben vandaag een andere gekozen, maar dat hoor je straks rond een uur of half zeven. Hey, goedenavond allemaal. Het is donderdagavond. We begonnen met One Step aan het begin van deze 4 uur lange avond door tot 10 uur. Dan is het tijd voor Berend Koenders met Voor de Nacht Begint en met zijn mooie cd vanwege uiteraard. Cats komen er zometeen aan, maar nu eerst deze. Bert Heuring en Judy July.

van de jaren 60 met onder meer de Jukebox. Dit komt uit 1974. Come Sunday van de Cats. En daarvoor hadden we Bert Herink en Judy July. Maar eens even terug naar de jaren 60, want ook toen werden er hartstikke leuke liedjes gemaakt. Wat dacht je van deze? De Kingsjes en ze met Mr. Pleasant.

man die ons altijd weer verrast met een hele leuke nieuwe lied. Hij heeft er momenteel al 2 uit. Dit is Teddy Swims, daar ga ik het over. Mr. Know-It-All. En dan voor de Kings en Mr. Pleasant. Even kijken, een rondje van 3. En dan is het zometeen tijd voor onze One Hit Wonder van deze donderdagavond. We hebben Hot Chocolate klaarstaan. We gaan Shakira draaien. En dit is Jermaine Jackson uit de familie Jackson uiteraard. En Sweetest, Sweetest.

Alan en zijn vrienden Hot Chocolate en So You Win Again. En daarvoor Shakira met een van haar eerste. En dat was Whenever, Wherever. Tijd worden voor onze eendagslief voor vandaag. Dat is een meneer waar ik iets bij moet vertellen. Namelijk, het is Tiziano Ferro. En de kenners zullen denken, ja, maar die heeft nog een keer of eerst. En dat klopt. Maar hij zong toen mee met Kelly Rowland. Want dit was zijn enige echte solo-hit. En daar gaat het om bij deze One Hit Wonders. Het jaar was 2002. Hij stond nummer 1 in de top 40. 13 weken konden we hem genieten in de hitlijnen van toen. En dat nummer heette Perdono.

voor bandje in de jaren 80. Ze noemden zich het Goede Doel. Eenvoud. Daarvoor hadden we Tiziano Ferro, onze eendagslief voor vandaag in Perdono. Golden Earring, zeker geen eendagslief. Ze hebben zoveel leuke hits gemaakt. En deze zag ik toevallig staan. Denk, dat is leuk, die heb ik lang niet meer gehoord. Bombay.

60 jaar muziek. Er hoort uiteraard ook nieuwe muziek bij, zoals deze van Miles Smith en Niall Horan en hitparade met Drive Safe. Zometeen het nieuws van 7 uur, daarna het volgende uur van de avond door. Ik wens je er heel veel plezier mee. We hebben nog klaarstaan Duran Duran met The Ordinary World. En dit is een samenwerking tussen Dionne Warwick en The Spinners. Then Came You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkelijk ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. De gemeente Gemert-Bakel pakt de drukte op het elektriciteitsnet aan. Omdat niet elk nieuwbouwproject direct kan worden aangesloten, stelt de gemeente een lijst op. Deze lijst omvat woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting die naar verwachting in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. De projecten op deze lijst worden aangemeld op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Men kijkt dan onder andere naar startbouwjaar, aantal woningen en benodigde transportcapaciteit. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van duidelijke beleidsregels te vinden op de gemeentelijke website. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, dus coördinator van de buurtbus Marie van der Heijden. Volgend jaar moeten nog eens 5 mensen stoppen omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de weekse diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Labeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

2 van jouw avond door deze donderdag. Joss McRae treedt nog steeds op. Dit was zijn opvolger van die hele grote monsterhit, Rock Your Baby. Heeft dit eigenlijk nooit kunnen overtreffen. Maar goed, de man heeft er wel zijn leven lang van kunnen genieten. En dat doet hij nog steeds met volle teugen, zei hij zelf. En hij geniet van elk moment die hij nog heeft.

bibliotheek in Australië keek een beetje vreemd op. Dat er wel eens wat later een boek wordt teruggebracht. Nou, dat is misschien normaal. Maar deze was 150 jaar lang verdwenen. En wat bleek nou? Hij bleek achter een muur gemetseld te zijn. En iemand had bij toeval, toen hij het huis ging verbouwen, kwam hij dat boek tegen en heeft hij wel een keer teruggebracht.

Eternity van Alex Warren. En daarvoor hoor je die hele leuke uitvoering van Joe Jackson. Is She Really Going Out With Him? En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het misschien nog wel leuker vind dan het origineel. Stom, hè? Toen het uitkwam vond ik het ook een leuk nummer. Maar live, het heeft een soort extra dimensie, zeggen ze wel eens. Het is een lekkere oude van Viola Wills. Is Gonna Get Along Without You Now.

groep die eigenlijk een beetje bij toeval is ontstaan. Joost Housen was bezig met de opname van een album. En dat deed hij samen met Jeff Lynne. En hij kwam tot het lumineuze idee om misschien toch een paar collega's uit te nodigen. En zo ontstond een band genaamd The Traveling Wilburys. En maakte nog een aantal leuke albums ook.

Met deze leuke Nederlandse Fransman neem ik afscheid van je voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren, zometeen tot 10 uur nog de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint en ook nog een mooie nachtprogrammering. Wat mij betreft maakt er een hele mooie donderdag van. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. OZ 920 de avond door. Tot dan, bye.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loop werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn, zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In Haderiksel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otte tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl de capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. 3 lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

ik weet nog heel goed dat ik ooit op een discoavond ergens deze plaat wilde draaien. En dan pak je hem uit de computer natuurlijk, kijk je niet zo verder. En blijkt na anderhalf minuut dat ik denk van waarom gaan ze niet zingen dat ik de instrumentale versie opgezet had. Ja, die is ook leuk hoor. Ja, er is verder niks mis mee. Alleen ja, de mensen verwachten wat hè. En dan moet je wel aan de verwachtingen voldoen. Ik ga dat dit uur ook weer proberen een beetje aan de verwachtingen te voldoen door hele fijne muziek te draaien hier op OSR 920. Het was in ieder geval net weer gelukt door Kees, dus dan moet het mij ook lukken, zou ik bijna zeggen. Hey, het is OSR 920 op donderdagavond. Het is vandaag 20 augustus.

Hebben we deze zomer ook nog een zomerhit? Jazeker, dit was hem toch wel hoor. Die Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Gelukkig zijn ze ondertussen een klein beetje afgekoeld en kunnen we weer gewoon normaal slapen. Hè? Zonder dat de airco op standje Eskimo moet staan. Lekker. Even bijkomen met de grootste hit uit de jaren 90. Want wat stond deze lang op nummer 1? Ik heb het over Boyzone en Love Me For A Reason.

origineel was natuurlijk van Jimmy Cliff. En die maakte zijn eigen I Can See Clearly Now. Lee Towers die deed het op een heel andere manier. Maar och, wat een fijne deun was dit toch weer van die fijne man uit Rotterdam. En ja, still going strong hè, tegenwoordig in de brillenreclame. Dit is ook een oudje. Cliff Richard, hij leeft nog steeds.

Ja, en als je dan die acteerprestaties van deze dame bekijkt, Ariana Grande, dan kan ik het bijna niet rijmen met dit, dit stemgeluid waar toch veel meer power in zit. Inderdaad, One Last Time hoor je op OSR 920. En wij gaan eens kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. Jawel, 20 augustus. Het gebeurde in 1966 in Memphis, Tennessee. Want daar treden de Beatles op en ze krijgen lege flessen, verrot fruit en allerlei andere rommel naar zich toe gegooid. Dat heeft namelijk te maken met de uitspraken van John Lennon. Die had ooit gezegd, de Beatles die zijn even populair als Jezus Christus. Ja, sommige mensen schop je daar toch mee tegen het been. Hè? En die uitspraak van hem, ja, die hoor ik wel vaker terugkomen in bepaalde berichten inderdaad. Heeft hij geen vrienden meegemaakt? In New York, in de New York Times, verschijnt op 20 augustus 1967 een artikel over een ruisonderdrukkingssysteem dat door de gebroeders Dolby is ontwikkeld. Elektra Records is de eerste platenmaatschappij die dit Dolby-systeem gaat toepassen. Even technisch dingetje. Nou, en dan hebben we ook in 1968, wat gebeurde er toen? Toen ontmoette Harry Jekkers Koos Meinders elkaar voor het eerst. En dit was, 20 augustus 1968. En zij vertellen in hun theatershow in 2000 het verhaal achter de liedjes. In 1968 zitten hun samen op de Mulo in Den Haag, waar zij als enige twee jongens met 20 meisjes in de klas zitten. En van deze theatershow verschijnt ook een cd en die verschijnt op, in november 2001. Nou, en dan hebben we in 1974 ook nog een puntje wat we aanhalen. Want dan trouwt op 20 augustus Albert West met zijn Joke. In een bomvolle kerk op zo'n 100 meter van zijn ouderlijk huis in Rosmalen. Ze hebben elkaar 5 november 1970 leren kennen als Joke Vloed naar een optreden van de Shuffles komt kijken. Zij is een groot fan van deze groep waarvan Albert West de zanger is. En na afloop vraagt Albert West of hij haar naar huis mag brengen. In 1976 wordt hun dochter Josine geboren. Albert heeft zijn vrouw altijd uit de publiciteit weten te houden tot zijn 25-jarig artiestenjubileum in 1989. Pas dan verschijnt de eerste gezamenlijke foto. Albert West is op 4 juni 2015 overleden aan de gevolgen van een fietsongeluk. Hij is 65 jaar geworden. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, dat zijn de heren Robert Plant, John Hyatt, mevrouw Evelien de Bruin en niemand minder dan Jamie Cullum.

0: Ja, dit klinkt toch lekker als onvervalste, lekkere oude disco. Maar hey, het is gewoon keinieuwe muziek hier bij OSR 920. Young Gun, Silver Fox en Steve and Sly. Wat zei jij?
1: You ready to kick some ass?
0: Ja, zeker wel. We zijn er helemaal klaar voor, hoor. Dames en heren, Dimples die maakte Sucker DJ. Werd helemaal niks. Ben Liebrand ging ermee aan de slag. En daar gingen ze, hoor. In één keer de hitparade in. En wij draaien hem op de donderdagavond hier bij OSR 920.

0: de radio.
1: Ah, dat zijn toch van die stemmen die je niet elke dag meer hoort, hè? En waar je wel vrolijk van wordt. En we hadden ook nog Everything But The Girl. Die naam hadden ze gejat uit een winkel. Alles was daar te koop, behalve het winkelmeisje. Everything But The Girl en Each And Everyone. Zometeen.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine €6 miljoen per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, aan dus coördinator van de buurtbus Marie van der Heijden. Volgend jaar moeten er nog eens 5 mensen stoppen, omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de weekse diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Labeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met 4 gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

op OSR als opener in het laatste gedeelte daarvan door. Inderdaad, dat waren ze dan. Er zijn er maar weinig, maar dit is ook weer zo'n plaatje wat mooier is als het origineel. Elvis Costello.

ook de titel heette Shelley. Ja, simpel eigenlijk. Hè. De Black Eyed Peas hoorde je ook. Don't Lie en Elvis Costello met She van Charles. Als naar voren was het origineel. Maar dit was mooier, vond ik zelf. Ja, zeker. Moody Blues, Nights in White Satin. Nee.

About Her, Rod Stewart. Wat een repertoire heeft die man. Ongelooflijk, ik ben er eens een keer doorheen gefiet, maar dat is ontzettend veel. Jazeker. Alicia Dixon hoorde je ook. The Boy Does Nothing. En hier is Freddie Fender. Wasted day.

Notorious Big, B.I.G., Mo Money, Mo Problems zongen ze voor ons, inderdaad. En LTD hoorde je ook met Back in Love Again. En Meghan Trainor was op de radio met All About the Bass. Straks na 10 uur, voor de nacht begint, wens je er veel plezier mee. Hier is David Bowie, The Golden Years. Tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. Drie lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Laarbeek. In Haderiksel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otte tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

De muziekklank van Thelma Houston zojuist op de radio. Don't Leave Me This Way. We begonnen met de R.E.M. Imitation of Life. Hey, het is donderdagavond. Voor de nacht begint. We're right.

Los Manolos, All My Loving brengt ons de eerste albumtrack voor vandaag. Het wordt er eentje van Pam Tillis, Ancient History. Terug te vinden op het album Put Yourself in My Place uit 2008.

0: van Rondé, Undecided, neemt ons mee naar album van de week. De hele week al Role Model, zo'n rondje bij elkaar. We gaan draaien Love I You. Wat een rare titel zeg. Nou, het album heet Chuck Timely en de Hourglass. Een nieuw album, 2026 dus.
1: Album van de week.

Een beetje een simpel liedje. Ik vond het destijds een beetje simpel klinken. Maar ja, als je die al lang weer niet meer gehoord hebt, dan denk je, ja, dat is toch wel aardig. Goldie en Making Up Again. Gary Halliwell. Hier is Michiko Latino.

Dipao, China in your hand, OSR920. Wil je meer weten? Check onze website OSR920.nl. Brengt ons nu de laatste albumtrack voor dit uur. Deb Benoit, zeg het bij elkaar. Don't make no sense. Het album heet Power of the Pontchartrain 2007.

ik vind die titel goed gevonden. Want dat kan eigenlijk helemaal niet. Een kleur reus is er niet. Reus is geluid. Blauwe reus. Oké, bluff. Goed gedaan. 10 punten. Hey, we gaan naar het Radio Nieuws Regenbreek. Daarna deel 2 van Voor de Nacht Begint. De Doors nu. Lover Medley.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl de capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkhorst ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, al dus coördinator van de buurtbus Marie van der Heijden. Volgend jaar moeten nog eens 5 mensen stoppen omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de weekse diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Labeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

En met deze Typical Bill, Tina Turner, dus officieel deel 2 geopend van Voor de Nacht Begint. Goed, nog lekker liedjes. En een stuk of 6 albumtracks. En nee, nog 3 van de 6. Zo moet ik het even zeggen. Even opletten. Goed. Andere plaatjes ook? Ja, deze bijvoorbeeld. Lekker. Isley Brothers. Who's That Lady?

Bruno Mars. Nieuwe single, Risk It At All. Eerste albumtrack voor dit uur. Komt van Randall Bramblett. Het album heet The Bridge Spots uit 2013. Eerst Shine.

Nederlandstalig lied wordt niet vergeten bij OZR 920. Vandaar dat we deze plaat draaiden. Afscheid, Volumia. Tijd voor Carmel, Sally.

Boudewijn de Groot. Nou ja, nog in Nederlandstalig, had het straks al over. Hey, die albumtracks zijn deze hele week een beetje Americana. En we handelen door het alfabet met die artiesten. Dus we zijn aangeland bij deze letter S, Satisfied Drive, zo heet ze bij elkaar. Het liedje heet The Blues Song. Het album heet Nummer 3 en het komt uit 2014.

Muziek van Kane en Can You Handle Me. Ik had het daar straks over, die albumtracks. Amerikanen muziek en dan ook een beetje opeenvolgend in het alfabet. Hadden we daar straks iets van Satisfied Drive. De S dus. Gaan we nu een werkje draaien van Tap Benoit. Als laatste albumtrack voor dit programma. Don't Make Me No Sense. Power of the Pontchartrain.

Mandown, Rihanna, aan het eind van deze radioshow. Ik neem alvast afscheid, want ja, ik moet die kopjes nog afwassen in de keuken. Want ja, er staan toch inmiddels een heel stel, dus ik ben er wel even bezig. Goed, nou ja, ga lekker slapen zeg. En morgen weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met vier gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. Drie lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, dus coördinator van de buurtbus Marie van der Heijden. Volgend jaar moeten nog eens 5 mensen stoppen omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de week zijn diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Labeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkelijk ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen Pul, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. Drie lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens Pul krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, al dus coördinator van de buurtbus Mari van der Heijden. Volgend jaar moeten nog eens 5 mensen stoppen omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de weekse diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Labeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

sexy people. So

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkhart ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. In Aderiksel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otten tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie